0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zin.

tegen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Dus 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Voor Atreca-bedden bezoek slaapspecialist Drempt of slaapspecialistdrempt.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

krijg je affiche op zo'n dinsdagochtend. Gelijk beginnen met The Beatles, Lady Madonna. Goedemorgen allemaal. Het is 5 minuten over 6, dinsdag 18 augustus. Cool.

drupt nog wat na hier in de studio. Het is een nat begin van deze dinsdag. Een bewolkte en regenachtige ochtend, maar later op de dag wordt het droog. Het wordt 20 tot 22 graden, er waait een matige westenwind. De komende dagen houdt deze wisselvalligheid aan en dagelijks ook diezelfde temperatuur, zo rond de 21 graden. En dat is een hele normale waarde voor augustus. En wat ook gewoon normaal is, is dat we aan het begin van het uur even samen de krantenkoppen doornemen van de ochtendkranten en in greep aan het Gelders nieuws nemen van wat er bij ons op de site en in de app te vinden is. In de Arnhemse wijk De Geitenkamp was het gisteravond voor de vijfde avond op rij onrustig. Een groep van zo'n 40 jongeren stak zwaar vuurwerk af. De politie was met veel wagens aanwezig en heeft de groep rond 00:30 aangesproken en weggestuurd. Geen aanhoudingen. Volgens buurtbewoners speelt er een ruzie in de wijk. Het AD meldt ook dat boeren in Twente tijdens protesten niet meer met trekkers de snelweg op mogen. Dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees in de buurt van de trekkerdemonstratie speelt mee in dit besluit. Trouw heeft een interview met een jeugdbeschermer vanochtend, die ervoor pleit om in de jeugdzorg minder vanuit regels en protocollen te werken, meer vanuit het hart. Volgens haar hebben jeugdzorgmedewerkers veel levens gered, maar lees je in de media vooral dat wat er misgaat. Het Nederlands Dagblad schrijft dat steeds meer ouders die thuisonderwijs geven overwegen te emigreren. De Hoge Raad oordeelde dat een gezin geen vrijstelling meer kreeg en dat heeft gevolgen voor bijna 3000 kinderen. Sommige gemeenten dreigen al met een procesverbaal als kinderen per 1 september niet op school staan ingeschreven. De Graafschap wacht nog op de eerste zege dit seizoen. De Doetinchemse ploeg verloor gisteravond met 2-5 van Jong AZ en staat 17e in de keukenkampioendivisie. Vitesse pakte wel 3 punten. De Arnhemmers wonnen bij Jong FC Utrecht met 1-3. De Gelderlander schrijft over de droogte die steeds meer explosieven uit de Tweede Wereldoorlog blootlegt langs de Gelderse rivieren. Sinds 1 mei al 127 meldingen. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Vorige week nog raakte een Nijmegenaar ernstig gewond toen hij een rokende fosforgranaat probeerde te blussen. Het advies is dan ook, blijf er vanaf en bel 112. De Telegraaf meldt dat verzekeraar Univé waarschuwt voor problemen met de reparatie van auto's van nieuwe merken. Onderdelen moeten vaak van ver komen en maar een paar garages kunnen de reparatie uitvoeren. Dat duurt langer en kost meer. En de premies gaan omhoog. En in het Belgische Dendermonde is onlangs een goudschat gevonden, ter waarde van 9 miljoen euro tijdens een verbouwing. De politie wordt inmiddels overspoeld met mailtjes van mensen die het goud claimen. Sommigen beweren zelfs, dat is mijn goud, in een vorig leven. De politie laat droogjes weten dat reïncarnatie vooralsnog geen geldig bewijs is. Nee, dan zul je toch echt met een beter verhaal moeten komen.

Gimme the Night, dan geef ik jou de ochtend daarvoor terug. George Benson, Give Me the Night. En zometeen een goed begin is het halve werk. Maar eerst Bluff en Raccoon, die samen zingen. Glas op Radio Gelderland.

0: Een Zeeuws onder ons. Op de Gelderse Radio, de dinsdagochtend. Bluff en Raccoon zingen samen glas. Het is, maakt het 10 minuten voor 6:30. Goedemorgen, ik vind het een goed begin.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zo is dat, een goed begin is het halve werk. Ik laat een intro horen. De eerste paar seconden van een plaat die ik graag wil draaien. En dat kan alleen met hulp van jou, want het moet wel geraden worden. Welke plaat is dit?
1: Een goed begin.
0: En dat is het fragment van gisteren. Even kijken. Nee.

0: Enrique Iglesias en Bailamo op Radio Gelderland.
1: Ik wil wel een spelletje spelen hoor. Je moet hem wel vinden hoor.
0: Je moet hem wel vinden hoor, Gert. Je hebt helemaal gelijk. Nee, ik was dat fragmentje kwijt.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Van een goed begin is het halve werk. Dus ik draaide per ongeluk een fragment van gisteren. En die wordt trouwens wel weer geraden in de app ook. Inderdaad, Easy van de Commodores. Nee, het gaat om het fragment van vandaag. En ik heb hem gevonden. Dit is het fragment.
2: Een goed begin.
0: En die plaat wil ik dus draaien. En daarvoor heb ik de titel en de artiest van je nodig. Ik hoop dat jij wat scherper bent dan ik vanochtend. Dus titel en artiest van deze plaat.
2: Een goed begin.
0: En dat mag je doorgeven via de mail. frank@gld.nl of een appje. Tjonge jonge.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
5: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
7: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. Op dit moment is het in De Vecht 13,7, in Wageningen 16 graden. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Later vandaag wordt het droog. Het wordt 20 tot 22 graden en er waait een matige westenwind. Boeren in Gelderland kunnen mogelijk structureel gaan helpen bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. LTO Noord en Brandweer Nederland onderzoeken hoe hun terreinkennis en materieel kunnen worden ingezet, vooral op moeilijk bereikbare plekken. En de Graafschap heeft een slechte start van het seizoen met een nederlaag op eigen terrein. De ploeg verloor gisteren met 5-2 van Jong AZ op de Vijverberg. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl.

0: En in onze mobiele app staat geen file in Gelderland. Ze kunnen mooi door met Gino van Ellie zometeen.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: People Gotta Move, de ANWB heeft het al gebruikt voor een sportje. People Gotta Move, Gino Vanelli, 6:55, goedemorgen. Het kittenseizoen, dat klinkt schattig, hè? Het kittenseizoen. Maar voor de kattenopvang is het vooral dat de hokken vol zijn en dat de vrijwilligers bijna niet meer weten waar ze al die beestjes moeten laten. En er zitten natuurlijk ook nog heel wat zieke kittens bij. Gewoon te veel katten. Een paar dierenwelzijnsclubs willen nu samen dat de castratie van huiskatten verplicht gaat worden. En daarmee komen ze, met dat verzoek, komen ze bij de Tweede Kamer.
1: We staan nu in een container eigenlijk. Er zijn twee containers op elkaar gestapeld. En die staan bij de dierenarts. En hieronder in de eerste container, daar zitten de gezonde katten. En hierboven zitten ze in quarantaine.
2: Ja, dat klopt.
3: Wat ziet u gebeuren met de katten en de kittens?
2: Nou, in maart begint het kittenseizoen. En dat zijn er vele duizenden worden er geboren. En ja, een heleboel mensen raken die niet kwijt. Die denken eerst, dat is leuk voor de kinderen, zo'n nestje. Komt ook een tweede nestje, soms een derde nestje. En dan weten ze niet meer wat ze daarmee aan moeten. Dan zijn er heel wat nette mensen, die brengen ze naar het asiel. Maar het asiel zit ook vol. En soms weten ze niet meer wat ze ermee moeten doen. En dan zetten ze gewoon uit de auto, langs de kant van de weg, bij een parkeerplaats, in het bos, aan de rand van het dorp. En ja, dan moeten die kinderen het zelf maar uitzoeken.
3: Jullie pleiten voor castratie en sterilisatie van huiskatten. Wat zou zo'n verplichting volgens jullie opleveren?
2: Nou, het zou betekenen dat je veel minder kittens krijgt. Dat je daardoor weer veel minder dierenleed hebt. Nu is het zo, de opvangen zitten vol. Vrijwilligers, nou, die maken overuren. Dat zou opgelost worden. De overlast neemt af. De overpopulatie neemt af. In buurten wordt het weer wat leefbaarder. Niemand vindt het leuk om stervende katjes in zijn omgeving te zien.
3: Wanneer kunnen we de petitie verwachten?
2: Over een paar maanden, want er loopt nu een andere petitie. En wij willen graag dat alle organisaties die zich met dit probleem bezighouden, daarbij aansluiten.
0: Dus als je thuis een kat hebt die nog niet gecastreerd of gesteriliseerd is, bel even met je dierenarts. En als je denkt, ja, dat kan ik helemaal niet betalen, dan moet je even bij je gemeente checken, want er zijn regelingen voor. En het scheelt toch weer een nestje. Of twee. Of drie. Dus doe dat nou.

0: De chorus met het beste advies van deze dinsdagochtend is namelijk Listen to the Radio Live. 6:12. Goedemorgen allemaal.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, dat is nog maar eens bewezen. Een goed begin is het halve werk. Ik haalde de boel een beetje door elkaar vanochtend door eerst het fragment van gisteren te draaien. Maar ik heb het fragment van vandaag ook gevonden. En dat heb ik je net laten horen. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: Met de beide vragen heb jij enig idee waar dat intro bij hoort. Nou, onder andere een reactie van Leon die zegt... ja, ik ken het nummer wel, Frank, maar het kwartje valt nog niet helemaal. Dus die is als goed is blijven luisteren en heeft nu misschien wel gehoord... wat Evert wel herkende, Remmel trouwens ook en Gert ook. Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good... Dat is het goede begin wat hoort bij deze dinsdagochtend, de 18e van augustus. En dankzij de mailtjes en de appjes met het goede antwoord... kan ik de plaat nu helemaal draaien. Hou dan ook je mond, Frank.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good.
1: Uit 1984 is dit Nick Kershaw met Wouldn't Be Good.

0: Dai Dai, Shakira en Burna Boy. En daarvoor een goed begin is het halve werk. Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Het is 7:09.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Als je het raam openzet, dan zul je waarschijnlijk dit een beetje horen vanochtend. Het regent in Gelderland. Regent het overal, Rico Schreuder?
2: Ja, het regent overal. Alleen in het uiterste noorden van het land, daar is het droog. Maar verder is het echt overal behoorlijk regenachtig. En het komt af en toe echt met flinke bakken tegelijk uit de lucht. Het regent dus stevig door. De natuur kan het gebruiken, goed gebruiken. Maar je moet er vanochtend wel zeker rekening mee gaan houden. Want ja, ga je op de fiets, zoek regenkleding op. Want je wordt echt zeik en zeiknat, om het zo te zeggen.
0: Het regent goed door. Hoeveel gaat er vallen vandaag?
2: Er gaat meer dan 10 mm vallen. Dat gaat eventjes flink doorregenen vanochtend. Die regen trekt wel geleidelijk naar het oosten weg. Halverwege de ochtend wordt het vanuit het westen wat droger. Er kan nog wel wat lichte regen of motregen vallen. Maar echt, die plensregens van nu, die trekken wel gelijk weg. En later vanmiddag en vanavond krijgen we ook weer te maken met enkele buien. Tussendoor breekt ook de zon af en toe door. En dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 21 graden. Dus aan de temperatuur ligt het niet, maar het wordt wel vandaag behoorlijk nat.
0: Ja, en de natuur kan het goed gebruiken, zeg je.
2: Ja, zeker.
0: Maar ik heb bij dit soort dingen ook nog het gevoel van, ja, dit is dan zeg maar dag 1 van serieuze regen met het buitje van gisteren erbij. Na al die weken, het is nog helemaal nog lang niet genoeg natuurlijk, hè?
2: Nee, wat dat betreft hebben we dagen, zo niet maanden van deze dagen nodig.
0: Ja.
2: Om echt het neerslagtekort teniet te gaan doen. Want ja, de bovenlaag die wordt op dit moment met deze regen natuurlijk gewoon nat. Maar dieper in de grond, steek maar een schep in de grond en je komt gelijk weer bij de droge laag uit. Dus we hebben echt weken, zo niet maanden nodig van deze dagen om aan de droogte eigenlijk om die op te gaan lossen.
0: Ja. Maar dat betekent dat er dus heel veel regen moet vallen voor die natuur. Dan gaan wij het op een gegeven moment genoeg vinden. Of heb jij nu al bij de werkkamer de eerste mopperende mensen gehoord?
2: Ja, nee, de mopperende mensen die zijn er inderdaad zeker al. Want sommige
0: echt?
2: Mensen.
0: Na één dag?
2: Ja, na één dag van ik ben die regen nu al zo zat, hoor je dan alweer. Ja, aan het droge en zonnige weer, dan wennen we blijkbaar makkelijker dan aan een dag met regen. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor die mensen, want we krijgen de komende dagen nog veel meer regen. Want ook morgen beginnen we bewolkt, regenachtig. Morgenmiddag komen er weer buien opzetten. En vanaf donderdag hebben we echt 3 dagen, donderdag, vrijdag, zaterdag, met talrijke buien. Donderdag daarbij ook kans op onweer. Temperatuur blijft wel continu uitkomen op zo'n 20, 21 graden. Maar dat is ook iets te laag voor de tijd van het jaar. Want normaal gesproken is het eind augustus nog zo'n 23 graden. Maar we hebben dus echt tot en met zaterdag regelmatig wat buien. En zondag dan lijkt het droog te blijven en dan is het ook een graad of 20.
0: Oké. Rico, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje weer.
2: Doen we helemaal.
0: Oké. We horen het al. We hebben echt weken hiervan nodig. We het een beetje zoden aan de dijk zetten in de natuur. Komende dagen regent het dus een beetje. Maar voor de Veluwe in de natuur is het nog lang niet genoeg. Dat zijn we ook nog even met onze eigen ogen wezen bekijken. Dat hoor je zometeen ook na 7:00. En we spelen natuurlijk ook ons spelletje Plaat Delict.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
3: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische

0: ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
1: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
0: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A50 Os Arnhem tussen Renkum en Grijshoort. 7 minuten door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Edu. Libri Vuurwerken.
1: Opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

0: Gejuta Hill, nummer van de Limburgse band Partner, over de jeugdherinneringen van de zanger en de drummer Ab van Goor. Niet over Gejuta Hill, maar gewoon de Keutenberg in Schin op Gul. En daar woonde de opa en oma van Ab. En als klein kind moest hij daar dus dan op zondag op bezoek. En hij verveelde zich stierlijk. En wat je dus hoorde waren de vertalingen in steenkolenengels van wat zijn moeder dan tegen hem zei. Van jongen, zit stil en trek die kat niet aan zijn staart. Don't pull the cat. Goedemorgen, het is dinsdag 18 augustus. Mijn regenpak drupt hier nog wat na in de studio. Het is een nat begin van deze dinsdag. Een bewolkte en regenachtige ochtend, maar later vandaag wordt het droog. Het wordt 20, 22 graden. Er waait een matige westenwind. De komende dagen houdt de wisselvalligheid aan. Dagelijks dit soort temperaturen zo rond de 21 graden. En dat is heel normaal voor begin augustus. Wat ook gewoon normaal is, dat we aan het begin van het uur even samen de krantenkoppen doornemen van dat wat de ochtendkranten hebben geschreven. En in greep aan het Gelders nieuws wat bij ons op de site en op de mobiele app te vinden is. Vanochtend vroeg is er brand uitgebroken in Dieren in een appartement van woonzorgcentrum De Oude Plataan. Er is opgeschaald naar grip 1, dus daar kunnen er meer wagens naartoe. Een hele vleugel is namelijk uit voorzorg ontruimd. Bewoners zijn vanochtend vroeg uit bed gehaald en intern verplaatst. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er wonen daar vooral ouderen met dementie of een lichamelijke aandoening. Het AD meldt ook dat boeren in Twente tijdens protesten niet meer met trekkers de snelweg op mogen. Een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees in de buurt van een trekkerdemonstratie speelde mee in dat besluit. De Graafschap heeft gisteravond een forse domper te verwerken gekregen. In eigen huis werd met 5-2 verloren van Jong AZ. En zo kent de club een valse start in de eerste divisie met maar 1 schamelpuntje na 2 speeldagen. En dat kwam ook hard aan bij verdediger Rowan Besselink.
1: Ja, slecht gezegd kut. Ja. Gewoon geen fijne avond.
0: Nee. En de aanvaller Bjorn van Zeel gebruikt ongeveer dezelfde duidelijke term.
2: Nu even kut, maar ja, we moeten gewoon kop op en op naar de volgende.
0: Precies. Vitesse won de uitwedstrijd tegen Jong Utrecht met 3-1. De Zweedse debutant Pontus Dabo viel op met mooie acties. En spits Nauwe Vulbanis scoorde 2 keer. En staat nu al op 3 punten dit seizoen.
3: Ja, ja, zeker. Gaat lekker zo. Het belangrijkste was 3 punten en 2 goals. Ik wou natuurlijk dat ik die hat-trick niet kon maken. Maar ik ben blij met 2 doelpunten.
0: Ja, en dus 3 doelpunten dit hele seizoen. En nog een bijzonder oproepje uit Velp. Patrick uit

Nijmegen is op zoek naar een vrouw met wie hij rond 2008 samen vrijwilligerswerk deed bij het dierentehuis in Velp. Destijds durfde hij haar nooit te vertellen dat hij verliefd op haar was. En daarom heeft hij nu een bord opgehangen bij het dierentehuis met de tekst: leuke dame met wie ik hier samenwerkte rond 2008. Jij riep mijn naam en vroeg hoe ik je geverfde haar vond. Ik was onzeker. Ik ben jou nooit vergeten. Hoop dat we elkaar kunnen vinden.

wat hij destijds nooit durfde te zeggen. Misschien wel wat hij dus inderdaad van dat geverfde haar vond. Of wat hij überhaupt van haar vond. Volgens mij vond hij dat wel leuk. Volgens mij vond hij dat wel heel erg leuk. Je luistert naar Radio Gelderland. Dit is Rigera.

0: Vamos a la playa van Rigera op Radio Gelderland. Lidie Bomhoff uit Apeldoorn stuurt een berichtje naar mij. Goedemorgen, ik ben super blij hoor met die regen die valt. En die is ook nog heel lang nodig. Maar tegelijkertijd heb ik toch wel te doen met de gezinnen die juist deze week pas of nog een weekje vakantie hebben en op de camping verblijven. Want die hitte is absoluut niets, maar het is nu wel een groot contrast, hè? Groetjes uit Apeldoorn, ja. Het gaat dus de komende dagen weer een beetje regenen. Maar we hadden het er met de weerman Rico net over. Dat is voor de Veluwe natuurlijk nog lang niet genoeg. Want de beken staan nog altijd droog. Het grondwater is aan het dalen. En op plekken waar altijd water stond, is het nu stil. Maarten Veldhuis van de provincie ging eens kijken op de Veluwe. En schrok van wat hij daar aantrof.
1: Hier kon ik ook niet staan in 2024. Het stroomde hier echt flink. Deze beek. Nu kan ik erin staan weer. Het systeem begint er langzaam een beetje op te geven. Dat is hier heel duidelijk.
2: Onder de Veluwe ligt de grootste zoetwaterbel van Nederland. Een enorme opslag aan water en een belangrijke bron voor ons drinkwater. Maar door de droogte wordt de voorraad steeds kleiner.
1: 7 tot 10 keer zoveel zoetwater als het hele IJsselmeer bevat. Dat is ook niet zomaar in één keer weg. Maar het bovenste stukje van die zoetwaterbel die beweegt. En als je minder neerslag hebt, het verdampt meer, dan is die aanvulling minder. Het is een hele bijzondere grote waterbel die je overeind wil houden. En dat kunnen we niet alleen maar overlaten aan de natuur. Dan moeten we zelf ook dingen doen. Het water geven in je tuin, je zwembad, het douchen. Als je dat allemaal minder doet, dan hoef je minder water uit de Veluwe te onttrekken.
2: Zelfs de neerslag van de afgelopen dagen en wat er de komende dagen nog moet vallen is niet voldoende voor de Veluwse natuur.
1: Als wij dit soort jaren veel krijgen, dan wordt het heel pittig voor de flanken van de Veluwe en de natte natuurgebieden. Maar ook voor de landbouw natuurlijk. Ook voor de mens.
2: We lopen iets verder en wat we daar aantreffen, daar schrikt Maarten van.
1: Zo laag heb ik hem nog nooit gezien. Ja, hij is nu echt

0: aan het interen, aan het opdrogen. Deze plek geeft de urgentie wel echt aan. Als deze ook droog zou vallen, zou dat mij daar heel veel zeggen. Dan zijn we weer een stuk verder op die ladder van de droogte van de Veluwe.
1: Ja, het Renkensbeekdal kleurt geel op dit moment. Het water stroomt niet meer, het leven is eruit. Korter douchen en minder de tuin sproeien helpt daartegen dus. Maar de echte oplossing zit dieper. Minder grondwater oppompen en hopen op een hele natte, kletsnatte winter. Goed voor de natuur.

0: Wij kennen elkaar heel lang. We go back like a 1970 Cadillac. Keith Urban en Michael McDonald waren dat. Het is 7:50.
1: Laat de licht.
0: Mooie tijd voor een klein spelletje.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik heb een processorbaal voor me liggen van een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen, waarmee je dus kans maakt op een leuk prijsje, want de gouden tipgever krijgt de Radio Gelderland zaklamp. We behandelen vandaag een tip. Een tip van Cor Dukkerhof. Zijn aangifte leest als een western. Een voortvluchtige man slaat samen met zijn geliefde op de vlucht nadat er bloed is gevloeid. De platenpolitie onderzoekt een zaak waarin een voortvluchtige verdachte samen met zijn geliefde Magdalena hals over de kop de grens probeert over te steken. Volgens het onderzoek begon de vlucht nadat tijdens een gewelddadige confrontatie meerdere schoten waren gelost en er dodelijke slachtoffers waren gevallen. Sindsdien reizen de twee te paard door een dor en onherbergzaam landschap, voortdurend opgejaagd door de politie en door gewapende achtervolgers. Getuigen melden dat de verdachten nauwelijks nog rust kennen en weten dat iedere volgende halte

laatste kan zijn. De platenpolitie onderzoekt daarom een combinatie van doodslag, vlucht voor justitie en grensoverschrijdende ontvluchting. Dus doodslag, vuurwapengeweld en het vluchten voor justitie. De hoofdverdachte slaat na een schietpartij samen met zijn geliefde op de vlucht. De politie zit hem op de hielen en het nummer vertelt het verhaal als een klassieke western. En wij zoeken daarvoor een grootse, misschien wel de grootste, singer-songwriter uit Amerika. Het nummer verscheen in 1976 en is dus geschreven als een filmisch verhaal. Vol Mexicaanse invloeden, mariachi-gitaren en Spaanstalige stukjes tekst. Achtervolgingen en dramatische beelden. Het behoort tot zijn meest verhalende composities. De verdachten zijn voortdurend op de vlucht. Liefde en geweld reizen dit dossier samen. De plaatsnaam uit de titel, die ligt vlak bij de grens met Mexico. Nou hou ik op. Nou moet je het wel weten. En zo niet, denk er dan maar eens goed na. Frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest wil ik van je hebben. Succes, hè. Zal ik even Donna Summer doen dan ondertussen? Could It Be Magic?

0: verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: En de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland. Ja.
1: Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
4: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Beemte is het 14 graden in Zaltbommel.

0: 15.8. Het is vanochtend bewolkt en regenachtig. Later op de dag wordt het droog. Het wordt ongeveer 20 tot 22 graden. En er waait vandaag een matige westenwind. Een man uit Enschede is veroordeeld tot een celstraf nadat hij dronken en onder invloed van cocaïne een auto-ongeluk veroorzaakte in Neede. Hij reed veel te hard en zonder rijbewijs, wat leidde tot een crash waarbij een inzittende ernstig gewond raakte. En Vitesse heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald door met 1-3 te winnen van Jong Utrecht. Ondanks een matige eerste helft wist de ploeg na de rust de wedstrijd naar zich toe te trekken. Meer Gelders nieuws, ook sport, lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg, 6 minuten. De A50, 11 minuten door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht tussen Heteren en Knopend Grijshoord, 7 kilometer. En richting Arnhem tussen Beekberg en Schaarsbergen, 6 minuten. Nog meer? Nee, dat is allemaal niet bij ons. Nee, ook niet. Nou, dan de Bee Gees.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: Een tragedie, tragedy, de Bee Gees. Met hun hoge stemmen op de radio, de dinsdagochtend. Goedemorgen allemaal. We hebben het de afgelopen tijd ook veel over de droogte gehad. En daardoor vergeet je bijna dat andere probleem waar we het ook veel over hebben gehad in het verleden. Namelijk het woningtekort. Er moet namelijk gebouwd worden in Gelderland. En het moet ook snel. Bouwvakkers zijn namelijk schaars en de wachtlijsten zijn lang. Conceptueel bouwen zou kunnen helpen. Dus dat is zeg maar een huis dat grotendeels in een fabriek wordt gemaakt. En hoef je het eigenlijk op locatie alleen nog maar in elkaar te zetten. Dat scheelt tijd, het scheelt geld, maar het scheelt ook handen. En het kan tot en met de toiletrolhouder aan toe.
1: Conceptueel bouwen is eigenlijk gewoon slim bouwen. Dat is slim ontwerpen, slim ontwikkelen. En met die slimmigheidjes ja, kun je dus ook snelheid maken en efficiënter bouwen. En bij ons is dat met name in de fabriek bouwen. Dus wij assembleren of wij bouwen heel veel in de fabriek. En wij maken ook gebruik van robotisering in de fabriek. En robotisering betekent dat je ook minder mannetjes nodig hebt. Nou, personeel is best wel een uitdaging in de bouw. Ook bij ons.
2: Is het ook goedkoper?
1: Ja, ook goedkoper. Betaalbaar. Betaalbaar wonen. Dat is hetgene wat wij, waar wij voor gaan.
2: Jullie zetten de woning neer. Maken jullie de woning ook af? In die zin dat er ook een badkamer, een keuken, toilet in komt?
1: Nou, wij leveren altijd inclusief volledig ingerichte badkamer. Zelfs het toiletrolhoudertje zit er al in. En dat geldt hetzelfde voor de toilet. Geldt hetzelfde voor de installatie. Je moet je voorstellen, het is twee draadjes in elkaar knopen. En dan werkt het allemaal. Zo simpel is het echt. Ja. Kijk, de toekomst zegt dat wij, tenminste de overheid zegt zelfs, dat we in 2030 50% van onze woning industrieel moeten bouwen. Nou, dit is daar het voorbeeld van. Dus eigenlijk lopen we daar al op voorop. En ja, goed, in de woningnood wordt alleen maar hoger.

0: En de snelheid alleen maar belangrijker. Handjes worden minder, dus daar wordt dus fabrieksmatig woningbouw met robotisering wordt alleen maar belangrijker.
1: Ja, Gelderland zet er vol op in. De regio Arnhem-Nijmegen heeft samen met het Rijk een versnelde procedure ingericht voor dit soort fabriekswoningen, zodat gemeenten sneller vergunningen kunnen verlenen. Want de overheid wil dus dat in 2030 de helft van alle nieuwe woningen op deze manier gebouwd wordt.
2: Plaat delict.
1: Tijd voor Plaat delict, ons spelletje waarbij we iedere ochtend een plaat proberen op te lossen waar iets niet mee in de haak is. En dat kan op basis van het procesverbaal wat ik eerder vanochtend heb voorgelezen. Het is gelukt. Opnieuw is de dader te pakken. We hadden te maken met een dramatisch cinematografisch verhaal over een naamloze revolverheld en zijn geliefde Magdalena. Samen slaan ze op de vlucht naar Mexico nadat hij een man heeft gedood, terwijl de dreiging van achtervolgers en de naderende dood constant op de loer ligt. Het nummer leest als een westernfilm. Het tweetal reist door de ruige Mexicaanse grensstreek op weg naar de stad Durango. De ik-figuur spreekt de hele tijd indringend tegen Magdalena, probeert haar te troosten en vraagt haar om stand te houden nu dat gevaar dichterbij komt. Ze worden ingesloten of opgewacht door vijanden of de wet in de heuvels, en dat leidt tot een fatale en spannende afloop in de nacht. Het nummer heeft een vurig Mexicaans geïnspireerd mariachi-ritme, vioolspel, en het refrein bevat Spaanse flarden zoals Hot Chili Peppers in the Burning Shade, Ya viene el sol, ya viene el calentón. Dat is de locatie. En het versterkt een beetje die zwoele, gevaarlijke sfeer. Ja, welk nummer was dit? Welk nummer zochten wij? Ik kreeg onder andere goede antwoorden van Wil, van Ellen, van Corine, van Annemiek en ook van Marie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, dat is wel leuk, want we hebben hier weer eens te maken met een rechercheur uit het verleden die al eens een keer eerder een gouden tipgever is geweest. Dus jij krijgt, als het goed is, een sterretje achter je naam.
3: Ja.
1: Dat is toch wel een momentje, hè?
3: Ja. Heel belangrijk.
1: Ja. Maar dan gaan we eens even checken. Want welke plaat hoorde jij erin verstopt?
3: Romance in Durango van Bob Dylan.
1: Ja, helemaal goed. Weet je dat het een plaat was die ik niet eens kende?
3: Ik ook niet. Ja, mijn man die heeft hem heel goed opgezocht.
1: Oké. Dus we gaan een sterretje achter jouw naam zetten dankzij jouw man.
3: Juist.
1: Heel goed.
3: Goed toch?
1: Ja, heel goed. Wat gaan jullie doen vandaag?
3: Ik ga straks Noordeke. Hopelijk wordt het droog. En in Huissen hebben we een loopgroep. En ja. Daar is ook een afdeling Noordeke. Dat is heel fijn. Ja. Meerdere keren per week kun je Noordeke. En is heerlijk.
1: Hey, en hoe laat was de planning?
3: 9:00.
1: Ja, dan denk ik nog niet dat je het al droog hebt dan, hoor.
3: Denk ik ook niet. Misschien vandaag met de paraplu lopen.
1: Ja.
3: Maar...
1: Maar hoe doe je dat dan met die stokken en een paraplu?
3: Nee,
1: kan dat? Dat kan
3: zonder
1: niet,
3: stokken.
1: Ja, precies.
3: Nee, dan kan het niet met stokken. Maar ja. Misschien zijn er een paar... ik ga dit keer dus niet in de regen lopen met stokken. Maar andere keren ben ik wel bij de diehards die wel met de stokken in de regen lopen.
1: Ja, ik heb
3: vandaag gewoon, even niet.
1: Ik ben ook gewoon door de regen gefietst vanochtend. Ik denk van ja, ik ga nou niet opeens dan de eerste echte regendag met de auto. Dan gaan we ook de regen omarmen en verwelkomen.
3: Ja.
1: Precies.
3: Ja, maar dan maar een keer zonder stokken en dan met paraplu.
1: Ja.
3: Kan ook.
1: Dan word je maar nat. Ja.
3: En regen is hard nodig, hè?
1: Ja, dat is zeker. Dat is echt hard nodig. Oké, dankjewel voor het meespelen. Een sterretje achter uw naam bij deze Romance in Durango van Bob Dylan draai ik nu voor jullie.
3: Nou, dankjewel. Een fijne dag.
1: Lekkere wandeling.
4: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Ja.
1: Met Romance en Durango.
0: Juist hem.
1: Toch? Durango. Ja,
0: Durango.
1: volgens mij is hem dat.
0: Helemaal goed. De zaak is rond. De platenpolitie blijft scherp. Weet je nou ook een liedje waar een luchtje aan zit? Een tekst die ruikt naar misdaad, bedrog of verboden liefde. Wie weet behandelen we dan binnenkort wel jouw tip. Want deze plaat was getipt door Cor. Nou, helemaal leuk toch? En nu dus een plaatdelict. Heb je er eentje voor me? Dan mag je die doorgeven via de mail. frank@gld.nl of een appje. Maar je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak. Gesloten.
0: Ik zal hem ook toevoegen aan onze Spotify afspeellijst van opgeloste platendelict. Platendelict op Spotify, dan kun je terugluisteren. Rico Schreuder, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, een mailtje of een appje eerder vanochtend.
3: Ja.
0: Uit Apeldoorn van Lieden, die zegt dat hij ook super blij is met de regen. Maar wel te doen heeft met de gezinnen die eigenlijk deze week nog vakantie hebben en ergens op een camping staan. Want het is wel een heel groot contrast met de rest van de zomer.
3: Het is een heel groot contrast. We hebben natuurlijk wekenlang droog, zonnig en behoorlijk warm weer gehad. Ja, dan hoef je niet na te denken wat je aan moet als je naar buiten gaat. Ja, vanochtend moet je dat wel. Want het komt soms met bakken uit de lucht. Het is behoorlijk regenachtig op dit moment. Dus ja, regenpak moet weer opgezocht worden. Ook weer een jas moet natuurlijk weer gezocht worden. Want om nou de hele dag in natte kleding te gaan zitten is ook niks.
0: Nee.
3: En de regen die trekt uiteindelijk wel weer naar het oosten weg. Dan is het tijdelijk wat droger. De zon breekt door, maar later vanmiddag en vanavond volgen ook weer enkele buien. Nou, omdat vanmiddag het zonnetje doorbreekt, kan de temperatuur nog wel oplopen naar zo'n 21, 22 graden. Dus het is wel gewoon aangenaam. Maar vanochtend is het dus behoorlijk nat.
0: Ja, en dat duurt nou tot...
3: Tot zaterdag zeker. Want morgen krijgen we wederom te maken met een regengebied. En morgenmiddag komen er weer buien opdraven. Tussendoor breekt ook de zon af en toe door. Wordt morgen maximaal 19 of 20 graden. Donderdag, vrijdag, dan zijn er talrijke buien die echt passeren. Daarbij kan het ook tot onweer komen. Vooral donderdag. Temperatuur komt beide dagen uit op zo'n 21 graden. Ook zaterdag hebben we nog te maken met buien. Maar vanaf zondag is het een paar dagen weer droog. De zon schijnt geregeld. En de temperatuur die komt dagelijks uit op zo'n 20, 21. Graden. Dus temperaturen zijn prima, maar we hebben tot en met zaterdag echt de paraplu en de regenjas nodig.
0: En normaal, hè, voor de tijd van het jaar, om even helder te zijn.
3: Iets onder normaal. Ietsjes. 22 graden, 22, 23 graden is normaal. Ja, we komen dus op zo'n 20 tot 22 graden uit. Iets onder normaal, maar kijken we naar de hele zomer, die is ruimschoots boven normaal. Dus wat dat betreft hebben we voldoende marge.
0: Okay. Rico, dankjewel en tot over een uurtje.
3: Ja, tot straks.
0: Tot straks. In die droge tijd hebben wij het natuurlijk af en toe ook moeten hebben over bosbranden. Die hebben gewoed bij ons in Gelderland, maar ook elders. Eind april stond de Veluwe bijvoorbeeld in brand. Hè. De brandweer heeft zijn handen vol aan dat soort natuurbranden. En ze willen nu samen met Boerenclub LTO gaan kijken of boeren structureel zouden kunnen helpen bij natuurbranden. Daar gaan we het na 8 uur over hebben. En je krijgt van mij natuurlijk ook weer de vraag die vandaag hoort bij Rondje Gelderland, waarmee je een kans maakt op een e-bike. Jazeker.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
6: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
5: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
6: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
5: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
8: Die ouders moeten

0: zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
1: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoop het Grijshoort een kwartier oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Loenen 10 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 10 minuten. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoop het Hattemerbroek 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
7: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
5: Wie de schoen past, heeft een koopje.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
14: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen hebben we met bewolking te maken en een regengebied dat van west naar oosten over de Achterhoek trekt. Deze regen trekt in de loop van de ochtend wel geleidelijk aan wat meer naar het oosten weg. Maar het kan altijd nog een bui vallen en vooral ook vanmiddag is nog een bui mogelijk. Maar komt de zon er ook af en toe door. Temperaturen lopen op naar 20 tot 21 graden bij een matige westenwind. Vanavond komen naast wolkenvelden ook enkele opklaringen voor. En is het wel overwegend droog, maar komende nacht neemt de bewolking weer toe. En dan gaat er opnieuw weer wat regen vallen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind koelt het dan af naar 15 graden. Woensdagochtend dan is het ook bewolkt en regenachtig. Kan het soms even stevig doorregenen. Smiddags ook nog wel een enkele bui, maar ook dan af en toe weer wat zon. En dan wordt het ook 20 tot 21 graden. Donderdag en vrijdag hebben we ook nog te maken met buien. Vooral in de middagperiode. Dan kunnen er soms nog even stevige buien vallen. Temperaturen liggen rond de 21 tot 22 graden. In het weekend, vooral op de zaterdag, nog wisselvallig. En dan kan het soms ook nog even stevig doorregenen. Laat op de dag nog een enkele bui en dan wordt het allemaal wat droger. De temperatuur blijft ook dan steken bij 20 tot 21 graden. Vanaf zondag hebben we een aantal droge dagen. En temperaturen die komen dan langzaam iets hoger uit. Maar op langere termijn blijft het toch wel weer wat

0: wisselvallig.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijsoord, 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen, 20 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen het Gelredome en Presikhaven en kwartier vertraging. N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen en knooppunt Tattenbroek, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de

0: zorg werkt? Wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
9: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
8: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
10: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
8: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikerk Driel 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 5 minuten. A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoop het Grijsoord een kwartier oponthoud. Het wegdek is daar in slechte toestand, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Afrit Schaarsbergen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier. N50 Emmeloord richting Zwolle voor Knoop Tattemerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als het weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikerk Driel, 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven, 5 minuten. A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoopend Grijsoord een kwartier oponthoud. Het wegdek is daar in slechte toestand, 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Afrit Schaarsbergen een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier. N50 Emmeloord richting Zwolle voor Knoopend Hattemerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Heet Raadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé, wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan files op de A50 Oss richting Arnhem, tussen Renkum en Knoop het Grijzoord, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd, 1 rijstrook is dicht. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
11: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé.

0: Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

Ja, voor de totale zonsverduistering was dit wel een mooi plaatje geweest. Mike Oldfield en The Moonlight Shadow. Wij zijn er weer met de muziekservice tot aan 12 uur hier op Radio Ideaal. En natuurlijk allemaal weer van harte welkom. Nu terug in de tijd, nou, dat zal ongeveer zo'n 20, 21 jaar geleden zijn. Toen kwam deze uit van Lucy Silvas en The Bouive In.

0: Je hoorde Lucy Silvers met Breathe In. We hadden een nieuwe Nederlandstalige Senna samen met Sven Versteeg met Vuurwerk. En zojuist de Detroit Spinners. Inderdaad, de Spinners normaal gesproken. Maar ja, ze willen graag de Detroit Spinners genoemd worden. En dat heette Working My Way Back to You. Zo dadelijk komt er een hele mooie aan van CeeLo Green.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, ik dacht even dit toepasselijk plaatje te draaien van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, deze week wel even, maar ja, beste mensen, de regen die hebben we heel hard nodig. Dus eens kijken wat het deze week nog gaat doen. Zo dadelijk ga even naar ons regionieuws. We gaan eens even kijken naar het weerbericht. En tot die tijd toch weer even een zomers plaatje van Ina en de Hat.

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen hebben we met bewolking te maken en een regengebied dat van west naar oosten over de Achterhoek trekt. Deze regen trekt in de loop van de ochtend wel geleidelijk aan wat meer naar het oosten weg. Maar het kan altijd nog een bui vallen en vooral ook vanmiddag is nog een bui mogelijk. Maar komt de zon er ook af en toe door. Temperaturen lopen op naar 20 tot 21 graden bij een matige westenwind. Vanavond komen naast wolkenvelden ook enkele opklaringen voor. En is het wel overwegend droog, maar komende nacht neemt de bewolking weer toe. En dan gaat er opnieuw weer wat regen vallen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind koelt het dan af naar 15 graden. Woensdagochtend dan is het ook bewolkt en regenachtig. Kan het soms even stevig doorregenen. 'S middags ook nog wel een enkele bui, maar ook dan af en toe weer wat zon. En dan wordt het ook 20 tot 21 graden. Donderdag en vrijdag hebben ook nog te maken met buien. Vooral in de middagperiode. Dan kunnen er soms nog even stevige buien vallen. Temperaturen liggen rond de 21 tot 22 graden. In het weekend, vooral op de zaterdag, nog wisselvallig. En dan kan het soms ook nog even stevig doorregenen. Laat op de dag nog een enkele bui en dan wordt het allemaal wat droger. De temperatuur blijft ook dan steken bij 20 tot 21 graden. Vanaf zondag hebben we een aantal droge dagen. En temperaturen die komen dan langzaam iets hoger uit. Maar op langere termijn blijft het toch wel weer wat wisselvallig.

Alweer uit 1974, deze van Labelle en de Lady Marmalade. We gaan even naar onze verjaardagskalender voor vandaag. En daar zijn we op deze dinsdag heel snel mee klaar. Want vandaag op dinsdag 18 augustus heb ik er een tweetal kunnen vinden. En het is de Pools-Franse acteur en filmmaker. Hij is van Joodse afkomst, Roman Polanski. En die wordt vandaag 93 jaar. En als laatste in de lijst, voormalig Nederlands televisiepresentator. En ook op de radio was hij vroeger te horen. Dat is Hans van Willigenburg. En hij viert vandaag zijn 84ste verjaardag. En dan zeg ik verder ook iedereen vandaag op deze dinsdag 18 augustus. Allemaal van harte gefeliciteerd. Ja, en zo dadelijk komt er een hele mooie opname. Want wij gaan terug naar een hele mooie opname zo dadelijk van London Grammar, waar ik een paar jaar geleden live bij was. Het concert in het Ziggo Dome. En wij gaan terug naar die hele grote hit van toen.

Ja, staat nog niet in de top 40, maar in de tipparade. Zo nieuw is die. Maar dit kan wel eens een hele grote joekel van een hit worden. De nieuwe van Bruno Mars samen met Carol G. En die heet Still. Het gaat echt een hit worden. Dat weet ik bijna zeker. Henk Wijngaard hadden we ook nog met De Vlam in de Pijp. En die willen we even een hart onder de riem steken. Want de zanger Henk Wijngaard, hij is 80 jaar inmiddels. Die is sinds vorige week woensdag opgenomen in het ziekenhuis voor hartproblemen. En dat laat zijn management

liet dat weten in een verklaring op Henks website. En natuurlijk van ons hier natuurlijk allemaal Henk van harte beterschap gewenst. En hopen dat je snel weer thuis bent. Goed, wij gaan even een korte pauze houden. En dat doen we onder andere met de Three Doors Down.

0: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
7: De zomer is nog lang niet voorbij, maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
8: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee, snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Welkom naar Elven hier in de muziekservice hier op Radio Ideaal. Natuurlijk met onze fijne Feel Good Music, de mix van muziek elke ochtend. Ja, je weet het dat we iedere eerste maandag van de maand, dan doen wij schijven voor bedrijven. Ik kom er zo dadelijk nog even op terug. Maar eerst gaan we terug naar een grote Nederlandstalige hit uit de begin jaren 80. De Veer of de Kunst en hun

Door de formatie VOF De Kunst. Suzanne, een hele grote dikke hit was het, hè? In de begin jaren 80. We hadden nog U2 met With or Without You. Ja, we springen van de hak op de tak en dat is het leuke van dit programma. Hier kan dat allemaal. Dat is geen enkel probleem. En zojuist uit de jaren 70. Candy Staten en The Young Hearts Run Free. Ik zei het al, iedere eerste maandag van de maand, dan hebben wij een schijven voor bedrijven. Dat betekent dat wij dan de plaatjes draaien voor een bepaald bedrijf, winkel, instelling. Zit je nu te luisteren met je collega's, je team, je afdeling, je denkt van nou, ik wil ook meedoen. Dan hoor je jullie favoriete platen 2 uur lang op de radio en je kunt geheel vrijblijvend meedoen. Het is heel makkelijk, je hoeft je alleen maar even aan te melden. De rest gaat vanzelf, het is helemaal geen probleem en het is ook snel voor elkaar. Mail het dan even naar bedrijven@radioideaal.nl. En als je dat nu even doet, of morgen of deze week, dan krijg je van ons snel een mail terug. Dus bedrijven@radioideaal.nl. We gaan nu even naar Den Haag.

Ja, we gingen even naar Den Haag en dat deden we met Harry Klorkenstein. Ja, en dat was eigenlijk de zanger natuurlijk van Klein Orkest, Harry Jekkers. En O.O. Den Haag. En zojuist Sam Hunt, alweer een hele tijd terug in de tijd met die hele mooie Take Your Time. Nu terug naar de jaren 80. We gaan naar de eind jaren 80. Ik denk omtrent 1986, 87 met Terrence Trent D'Arby en The Dance Little.

Ja, jeugdsentiment van John Travolta en Olivia Newton-John met The Summer Nights uit de film Grease. En dat was mijn eerste bioscoopfilm vroeger die ik toen ging kijken. Ja, wat zal het geweest zijn? Een jaar of 11, 12 denk ik voor het eerst in de bioscoop. Goed, we gaan even naar een nieuwsfeitje toe. En dit heeft wel weer een klein beetje indruk op mij gemaakt, want het is niet niks. Want bij een ongeluk met een spookrijder zijn in Ierland het afgelopen weekend maar liefst 5 tienerjongens om het leven gekomen. Alle 5 zaten in de auto die aan de verkeerde kant van de snelweg reed. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De jongens die botsten op een tegemoetkomende auto met erin 3 vrouwen en een kind die op weg waren naar het vliegveld van Dublin. Zij raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De krant Irish Independent die meldt dat de tieners in een gestolen auto reden. Ze zouden alle 5 tussen de 14 en 16 jaar zijn geweest en zouden die nacht betrokken zijn geweest bij een reeks inbraken. Ja, dan ga je je toch afvragen van, hoe kan dat allemaal misgaan zo jeugdig nog?

Ja, weer een mooi product van eigen bodem. De Jazzpolitie met de liefdesliedjes. Goed, ik ga jullie weer heel even verlaten. Morgen vroeg om 10 uur. Dan melden we ons natuurlijk weer met de nieuwe frisse lijst. De mix van muziek. Elke ochtend hier op Radio Ideaal. Je hoort het al op de achtergrond. Gezellige disco-klanken van de formatie Sylvester. En Do You Wanna Funk? Ik zou zeggen, doe gezellig mee. En gooi je haar even los. En dans nog even gezellig mee.

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
6: Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
6: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
5: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
6: Mooi! Zij ook.
7: Verheij Toldijk. Sterk in techniek. Thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om het

0: aflevering. Onze Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest

vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groest. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht over de omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Vrijdagnacht heeft een grote stalbrand gewoed in het buitengebied van Borculo. De brandweer zette meerdere blusvoertuigen in en had de brand zaterdagochtend onder controle. Er vielen geen gewonden en ook maken de dieren het goed. De brand ontstond rond 3 uur in de hooiopslag aan de Heurne en breidde zich al snel uit richting de stal. Om voldoende materieel en mensen beschikbaar te hebben, werd opgeschaald naar zeer grote brand. En zo werden er onder meer 4 blusvoertuigen ingezet. Donderdagavond met haar fiets in een diepe sloot terechtgekomen. In Ruurlo fietste de vrouw samen met haar man over de Rommelderdijk toen ze door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Daarna kwam ze in de sloot terecht. Haar man zag het ongeval niet gebeuren, maar kon wel de hulpdiensten alarmeren. De politie, brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse. De brandweer heeft de vrouw uit de sloot gehaald en ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorden kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. DD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op ddsnacks.nl.
3: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar.

0: levering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag, buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
5: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
9: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
10: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht over de omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door Ratum Winterswijk. De boswachter kent de kleine paadjes waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Misschien bevat de wandeling ook nog iets nieuws voor mensen die Ratum al goed kennen. De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
0: Radio Ideaal.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: staat nergens. Op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij twee bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam

0: van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de Buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de Buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal.
2: The story. Lochem.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken.

0: Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Ze zeg maar al.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties.

0: Precies. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
9: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
10: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
11: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal,

0: oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland is het best druk inmiddels weer op de weg. De meeste files hebben gelukkig nog niet al te veel vertraging, hoger zo'n 5 minuten. Een paar uitzonderingen, de A50 Oss richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En ook een kwartier oponthoud op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Presikhaag. En er staat 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van

0: tenen naar Sifnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland is het inmiddels alweer behoorlijk druk en er is echt wel sprake van een avondspits. De meeste files hebben gelukkig nog niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Oost richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. Kost je 10 minuten. En tenslotte valt op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Vooraf het Schaarsbergen 11 kilometer file rijden met ook daar een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw. Wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
7: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen.

0: dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file in Gelderland, dus we kunnen wel spreken van een echte avondspits weer. De meeste files hebben zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, met een paar uitzonderingen uiteraard, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting de Duitse grens, voor 7 naar 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt ook is de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen Elst en Westervoort, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
0: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
0: En? Werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
0: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik...

0: nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
1: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
2: Of dame?
1: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaan. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. We hebben weer te maken met een echte avondspits, ook in Gelderland. Met nog bijna 100 kilometer file in totaal. De files met de meeste oponthoud staan op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 20 minuten oponthoud. De A12, Utrecht richting de Duitse grens, voor Zevenaar nog 10 minuten vertraging. De A50 is druk, Apeldoorn richting Arnhem, voor Afrit Schaarsbergen 9 kilometer met een kwartier vertraging. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, voor knooppunt Velperbroek bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: Goedenavond. U luistert naar Achterhoek Totaal. Mijn naam is Aurinke Zwart. Ik vervang Yvonne vanavond. En Frank Rutte verzorgt natuurlijk weer de techniek. Vanavond horen we meer over de agendaberichten in de regio, interviews. En het weerbericht wordt weer gebracht door Gerrit Svossens. Na 19:30 een interview met Hiske Kremer over de Koppelkerk en de activiteiten daar. En we starten zo met een gesprek over een monument, de mooiste kerk in Gelderland.
0: Achterhoek Totaal. Dit is Ideaal.

0: Ik zei het al, de mooiste kerk in Gelderland. In de studio, Margreet Gruendeman. En zij gaat ons iets vertellen over het mooiste kerkje. Goedenavond, Margreet. Welkom in de studio.
1: Goedenavond, Aurinke.
0: Het mooiste kerk, moet ik zeggen. Ja. Waar staat hij?
1: Hij staat in Vierakker, aan de Vierakkerse straatweg. Op wat vroeger het landgoed Suderas was. De grond is nou overgedragen, maar het hoorde vroeger dat stuk ook bij het Suderas.
0: En wie heeft bepaald dat het de mooiste kerk werd?
1: Nou, er is een aantal jaren geleden een prijsvraag geweest van de NCRV. En wij hebben ontzettend gelobbyd bij al onze kennissen, vrienden en wie dan ook allemaal. Ik ben op de markt in Vordewezens flyeren en zo. En toen hadden we zoveel stemmen binnen dat we verklaard zijn tot de mooiste kerk.
0: Ja, en dan ben ik natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig. Wat maakt het tot de mooiste kerk? Want het is een katholieke kerk.
1: Ja.
0: En dus de katholieke traditie zit er erg in verweven, heb ik begrepen.
1: Ja, alles wat in een katholieke kerk zou kunnen zitten, zit er nog in. In tegenstelling tot een heleboel kerken waar dus rond 1960, 1963 bijvoorbeeld een heleboel beelden uitgegooid zijn. En de muren zijn gewit. Maar wij hebben dus alles nog. En we zijn helemaal compleet. Dus. En zelfs dus de lampen, de olielampen nog uit 1870.
0: Maar daar is ook wel een verhaal bij, hè? Dat de olielampen. Daar was iets bijzonders mee.
1: Nou, niet per se met die olielampen, maar wel met het feit dat wij alles nog hebben. Dat heeft te maken met dat de mevrouw van de overkant van het Suderas dus geweigerd heeft om mee te gaan met die hype om kerken te vereenvoudigen en te witten, om meer op protestantse kerken te laten lijken. Zij zei van het iets mijn erfenis en alles blijft.
0: Ja, en het wordt nog gebruikt voor een actieve dienst, hè?
1: Ja. Ja, geen priester meer, want er is maar één priester op 15 kerken, meen ik. Misschien zelfs wel meer. Die man heeft maar één lijf, dus dat gaat niet. Dus we hebben alleen maar lekendiensten.
0: En ja, nou nog even over het interieur, hè? Want er was ook iets bijzonders met die tegels.
1: Ja, ja,
0: dat vond
1: ja.
0: ik ook wel een mooi verhaal. Kunt u dat vertellen? Hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Er liggen tegels met dierafbeeldingen op de vloer. En die stellen ze noemen dat dan de hoofdzonden voor. Ik vind het eigenlijk meer ondeugden dan hoofdzonden, want iedereen herkent wel een beetje van, oh ja, dat heb ik ook wel eens. En dan krijg je bijvoorbeeld te veel eten, onmatigheid, prikkelbaarheid, hoogmoed.
0: En wat voor dier zit daar bijvoorbeeld aan gekoppeld?
1: Aan hoogmoed zit een adelaar. Aha. En aan onmatigheid zit een everzwijn. En dan heb je ook nog luiheid, dat is een slak. Prikkelbaarheid is natuurlijk een egel. De vos is jaloezie. En de wolf is nijd. En de clue is, dat mocht je bij jezelf herkennen dat je last hebt gehad van zo'n ondeugd, bijvoorbeeld te veel gegeten met kerstmis of wat dan ook, dan ga je de volgende dag op zo'n tegel staan en er liggen er een boel. Dus de buurman hoeft niet te zien op welke tegel je gaat staan. En dan ga je erop staan en denk je volgende keer beter en dan laat je het achter je.
0: Oké. Okay.
1: En dus als het je het vaak
0: een ritueel. Werkt dat. En het werkt.
1: Het werkt. Ja. Dat doet het.
0: Ja, en er was ook nog iets met de lampen, de afbeeldingen daarop.
1: Er staat op de lampen rondom, dat zijn dan de elektrische lampen die we dus vanaf 1925 of zo hebben. Daar staan de acht zaligheden van de bergreden. En die staan er dan rondomheen. Maar je moet altijd een beetje tegen het licht in gluren om ze te kunnen lezen.
0: En de acht zaligheden. Ik ben niet katholiek. Dus.
1: Niet, nou, het staat gewoon in de Bijbel. Dus ook protestanten kunnen die kennen. Okay. En nou ben ik even kwijt bij welke apostel of bij welke evangelist ze nou in het evangelie staan. Maar ze worden dus genoemd in het evangelie. En dan worden ze gezegd van ja, zalig de eenvoudige van geest. Zalig die lijden. Nou, dat soort dingen.
0: Dat soort dingen.
1: Ja, want die zullen het rijk der hemelen binnengaan. Zelf ben ik ook niet zo verschrikkelijk religieus. Maar goed, het staat in de kerk en het wordt gebruikt.
0: En Ja, er is dus ook veel te zien. Ook aan versierselen, beelden, beschildering waarschijnlijk.
1: Ja. Ja, als je mij een rondleiding vraagt, dan ben ik ruim een uur aan de praat. En misschien zelfs wel langer als mensen echt geïnteresseerd zijn. Want er is echt een hele hoop te vertellen. Dat is reuze leuk. Ik vind het reuze leuk om te doen.
0: Ja, nee, ja. Dat snap ik. U bent erg enthousiast. U heeft er ook over geschreven.
1: Ja.
0: Is het kerkje sowieso te bezichtigen?
1: Ja. En de hele zomer, nee, eigenlijk altijd kun je 's morgens van 10 tot 's middags 4 uur kun je in de portaal. En daar zit een gleufje waar je 50 cent in kunt doen. En dan gaat de lamp vooraan in de kerk aan. En in de hele zomer, iedere dinsdagmiddag van 1:30 tot 4. En iedere donderdagmiddag van 1:30 tot 4. En als je echt een lange rondleiding wil hebben, dan moet je even bellen naar het telefoonnummer wat op demooistekerk.nl staat.
0: Ah, jullie hebben een aparte website.
1: We hebben een website met allerlei foto's en een heel verhaal. En er staat ook het telefoonnummer van de kosteres bij. En daar kun je een afspraak maken. En dan kun je ook vragen naar mij bijvoorbeeld. Er zijn een paar mensen die rondleidingen doen.
0: Ik heb nog een zakelijke vraag. Want ja, kerken behouden, dat geeft vaak kosten. Ja. Is dat nog op te brengen in deze tijd?
1: Bijna niet. Bijna niet.
0: Het is natuurlijk wel een monument, maar...
1: Het is een monument, maar je krijgt als monument niet zo verschrikkelijk veel subsidie. Ze proberen ons vanuit de parochie op te laten houden met echt kerk zijn. En wij proberen dat tegen te houden. En we zijn nou in contact met de Stichting Gelderse Kerken. En dat er wordt misschien wel een museum. Maar ook dan moet je natuurlijk geld hebben voor onderhoud, voor de verzekering, voor verwarming en dat soort dingen. Dus dan moeten we daar ook echt wel een heel goed programma tegenaan gooien. En een hoop vrijwilligers om de zaak draaiende te houden.
0: En die zijn te vinden in Vierakker.
1: Niet alleen Vierakker, daar zullen meer mensen bij moeten. Want we hebben een stuk of 40 vrijwilligers, van mensen die schoffelen op het kerkhof tot mensen die stoffen en mensen die rondleiden. Maar niet voldoende om de kerk open te houden, nee.
0: Oké, nou, als mensen het leuk vinden om hier eens te kijken in Vierakker.
1: Welkom.
0: Welkom.
1: Ja.
0: Maar ook als je vrijwilliger wil worden, lijkt me.
1: Helemaal
0: deze de oproep.
1: Welkom. Helemaal
0: erg welkom. Welkom.
1: Ja,
0: warm onthaal.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, heel leuk verhaal. Hartelijk dank voor de komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat er veel mensen zich aanmelden als vrijwilliger.
1: Dat hoop ik ook.
2: Dank je. Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

excursie vrijdag 28 augustus vanaf 8 uur 's avonds op landgoed Olde. Om ze op te speuren. Olde ligt in Laren.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 28 tot en met 30 augustus vindt dit jaar de Landelijke Nacht van de Vleermuis plaats. IVN Noord-Midden-Achterhoek neemt bezoekers daarom mee op

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op de buitenbios in Lochem wordt voor de 5e keer gehouden. Als je er nog van wil genieten, kan je op 22 augustus, dus aanstaande zaterdag, voor het laatst terecht. En er wordt As It Is In Heaven gedraaid. En de aanvang is 9 uur 's avonds. En de film gaat altijd door. En als het weer slecht is, dan verhuist de opstelling en de voorstelling naar de Gudula Kerk in Lochem. En anders is hij op de Kleine Markt in Lochem. En als het buiten is, kun je ook je stoeltje meenemen of plaatsnemen op een van de terrassen. Bye.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen dag hadden we met veel bewolking te maken en vooral in de ochtendperiode viel er regen. Soms regende het eventjes stevig door, maar gemiddeld was het over het algemeen lichte regen. Duurde tot het middaguur en er viel een millimeter of 5 tot 7 op natse plekken. In de middag werd het allemaal wat droger, probeerde de zon af en toe door te komen, maar ook de wind die trok nog wat aan, ging matig waaien, waarbij de temperatuur opliep naar 21 graden. Vanavond dan hebben we eerst nog bewolking, een paar opklaringen. Koelt het langzaam af. Komende nacht is een graad of 14, maar dan neemt de bewolking ook geleidelijk aan weer wat toe. En dan komt er opnieuw weer wat regen naar onze omgeving vanuit het westen. En morgen dan hebben we vooral in de ochtend met regenachtig weer te maken. Soms kan het even stevig doorregenen. In de middag is het allemaal wat droger. Komt de zon er af en toe door. En net als vandaag wordt het dan een graad of 21. Donderdag en vrijdag hebben we te maken met wat buien. Temperaturen lopen nog op naar een graad of 20, 21. Daar zit weinig verandering in. En er zijn donderdag ook plekken waar het even goed door kan regenen, maar ook plaatsen waar het bijna droog blijft. Een kleine kans op onweer. De meeste onweerkansen is toch weggelegd voor het westen en noordwesten van het land. In het weekend op zaterdag ook nog een enkele bui, maar tussendoor ook wel wat zon. En zondag dan lijkt een droge dag te gaan worden. Zon is er wat meer bij en dan wordt het 22 graden. Het is nog ver weg, maar ook na het weekend nog een aantal droge dagen. En daarna lijkt het toch weer wat wisselvalliger te gaan worden.
2: Achterhoek Totaal.

0: We gaan het hebben over de internationale boekenmarkt in de Koppelkerk in Bredevoort aanstaande zondag, de 23e. Aan de telefoon Hiske, en zij is directeur van de Koppelkerk in Bredevoort. Goedenavond, Hiske.
1: Hi, goedenavond.
0: Ik zei het al, we hebben het over de boekenmarkt. Maar in eerste instantie, de Koppelkerk is een cultureel centrum.
1: Ja.
0: Wat kan je daar allemaal beleven als je daar naartoe gaat?
1: Ja, nou, de Koppelkerk is dus in 2015 een culturele vrijplaats, zeggen wij. Het is jarenlang is de kerk in gebruik geweest als kerk. En sinds 2015 komen er opnieuw mensen samen, maar nu dus om culturele activiteiten te beleven. En we hebben een heel breed programma met muziek. Dus één keer in de maand hebben we concerten, ook laagdrempelige concerten in het café. We hebben dus een café ook met veelal producten van lokale leveranciers. Ook met boeken. Mm-hmm. Die worden verkocht door lokale boekhandelaars. We hebben debatavonden, literaire avonden, kenniscafés. Nou ja, goed, er is echt van alles te doen. En dus 5 keer per jaar organiseren we die boekenmarkt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat past eigenlijk heel goed in wat we doen. In die brede programmering die echt draait om kunst en muziek en literatuur. Ja, ik vergeet toch bijna te vermelden dat we dus ook exposities organiseren.
0: Ja, wou ik dit zeggen, ja. Ja, jullie hebben ook allerlei exposities gedurende het jaar.
1: Ja, dat klopt.
0: En de boekenmarkt. Dat is een internationale boekenmarkt. Wat houdt dat in?
1: Nou, dat houdt in dat we zitten natuurlijk in Bredevoort echt heel dicht bij de Duitse grens. Dus we merken ook bij onze andere activiteit dat mensen vanuit Duitsland ook makkelijk de weg weten te vinden naar Bredevoort en ook naar de Koppelkerk. Dus dat is heel erg leuk.

0: Om niet alleen bezoekers, Duitse bezoekers die komen bij ons door de boekenmarkt struinen, maar ook Duitse boekhandelaren die zijn ook goed vertegenwoordigd op de boekenmarkt. Dus voornamelijk Nederlandse en Duitse boekhandelaren, maar we hebben ook regelmatig mensen uit België en soms Frankrijk die ook met hun waren op onze boekenmarkt staan. Dus dat is echt dat geeft gelijk een hele leuke sfeer. Niet alleen dus de handelaren zijn dan dus internationaal, maar het gaat ook om het aanbod. Hè? Want er zijn inderdaad boeken uit de hele wereld wel te vinden op de boekenmarkt. Het leuke ook aan de boekhandelaren is dat het niet zeg maar een willekeurige verzameling boeken is bij veel handelaren. Maar het mooie is ook dat mensen zich altijd aanmelden met een bepaalde specialiteit. Er zijn wel degelijk mensen die of handelaren die een hele brede verzameling hebben. Maar er zijn ook handelaren die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in oude schoolboeken of bijbehorende schoolplaten. Of die meer op het culinaire vlak zitten. Of soms ook mensen die hun eigen boeken verkopen. Dat gebeurt ook wel.
1: Ja, dus divers hè, voor verzamelaars.
0: Ja, zeker. Ja, precies. Dus we zien ook wel dat er allerlei verschillende mensen op afkomen. Dus echte verzamelaars. De mensen die, wat voor weer het ook is, die gewoon sowieso komen om te gaan kijken of er nog onontdekte parels tussen zitten. Nou, dat zijn mensen die vanaf het begin van de boekenmarkt om 10:00 gelijk vooraan, liefst nog iets eerder. Dus als de handelaren nog aan het uitpakken zijn, gelijk gaan snuffelen naar
1: de schatten.
0: Naar bijzondere vondsten. Exact. Ja. Die kun je het best natuurlijk op gaan zoeken als er nog niemand voorbij is gekomen.
1: Ja.
0: En de mensen die gewoon gezellig een dagje uit, die komen met de hele familie, komen die tussen de boeken neuzen. En dan hoort daar ook bij dat er dan uitgebreid in het café wordt plaatsgenomen. En dat mensen daar lekker taart eten en goede koffie drinken. Dus,
1: je kunt dus ook gewoon daar ter plekke wat nuttigen.
0: Ja, zeker. Ja, dat is zeker voor heel veel mensen een heel belangrijk onderdeel. Voor ons ook trouwens, hè, want wij... De boekenkramen staan allemaal buiten. Dat is daar buiten een groot spektakel. Daar is het gezellig. Maar wij merken ook dat het dan binnen in de Koppelkerk bij het café... Dat iedereen daar wel even langskomt. Soms gewoon om iets te vragen. Of, maar vooral toch ook wel om met de nieuwe aanwinsten in de hand... lekker aan een tafeltje te gaan zitten. En dan onder het genot van koffie en taart de nieuwe boeken door te bladeren. En natuurlijk, we zijn ook gewoon geopend... Voor de exposities. Dus als je dan toch bezig bent met boeken, literatuur, dan is het een kleine stap om ook even in de kerkzaal te gaan kijken wat voor mooie kunstwerken
1: daar. Wat is er op het ogenblik te zien?
0: Ja, heel leuk. We hebben sinds 2023 organiseren we elk jaar de expositie In het Diepe. En dat is een expositie van kunstenaars die het jaar ervoor zijn afgestudeerd. Dus vorig jaar zijn leden van de kunstcommissie, die dus de exposities maken, op bezoek geweest bij alle eindexamenexposities in het hele land. Bijvoorbeeld Artes, maar soms zijn er ook wel mensen van Minerva in Groningen. Die selecteren wij en nu zijn er 6 kunstenaars die dus vorig jaar zijn afgestudeerd, die nu hun werk tentoonstellen in de Koppelkerk. Dat is echt een prachtige verzameling geworden van uiteenlopend werk, van schilderij tot videokunst, tot iemand die met metaal en stof werkt. Het is echt een feest om daar rond te lopen en te kijken.
1: En jullie geven beginnende kunstenaars op die manier een kans natuurlijk.
0: Ja, precies. Het is heel leerzaam, ook voor ons, maar ook voor de kunstenaars die soms bij ons voor het eerst echt buiten de eigen academie aan een tentoonstelling meedoen. Dus dat is inderdaad wel bijzonder, ook in dat opzicht, dat ze op die manier in een heel andere context hun werk laten zien. Dus dat merken we ook wel hoe waardevol dat dan is.
1: Ja, want je moet toch ergens kunnen starten en dan moet je de gelegenheid toe krijgen, het lijkt me.
0: Ja, precies. En wat het ook leuk maakt is dat bij ons ook vaak de mogelijkheid is om werk te verkopen. Niet iedereen wil dat, maar wij kunnen dat wel regelen, dat wij gewoon voor de verkoop van kunstwerken zorgen. En dat is in deze expositie ook al gebeurd. Er is werk verkocht van een jonge kunstenaar die uit Finland komt en die in Den Haag heeft gestudeerd en die dan nu hier een werk achterlaat, omdat iemand het heeft gekocht. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi als dat gebeurt.
1: Ja, en de programmering van dit komend jaar, hè, die is al bekend, begrijp ik?
0: Ja. Ja, we werken een beetje afhankelijk van wat voor soort programma onderdeel het is. vrij ver

0: vooruit. Voor zeker voor exposities. Want ja, dat heeft gewoon heel erg veel voorbereidingstijd nodig. Dat is voor het hele komende jaar ook al rond. Ja, en dichter bij de tijd, dan wordt de programmering duidelijker. En komt het ook op de website. En wel leuk om te vermelden, vind ik. We hebben in de zomer staat de programmering altijd een beetje op een laag pitje. Mensen zijn op vakantie, er is al heel veel te doen in Bredevoort. Ook maar zo tegen de tijd augustus boekenmarkt begint. Nou, dat is dus aanstaande zondag. Dan denken wij, we hebben wel weer zin om iets moois te programmeren. En dat doen we dan ook. Aanstaande vrijdagavond. Dan beginnen we dat hele literaire weekend met Bas Theeman. Die dit jaar het boek Onze Dagen Komen nog heeft uitgebracht. En hij komt niet alleen maar over dat boek vertellen. Hij komt ook niet alleen. Hij neemt twee zangeressen mee. Marlies Klaas en Ariane Veet. En een gitarist, Tom Klein. En zij komen met z'n vieren eigenlijk verhalen vertellen. En muziek maken over kunst en over liefde. En nou ja, het gaat natuurlijk sowieso over literatuur. Dus dat is vind ik een hele mooie aftrap van dit nieuwe seizoen vol met cultuur en mooie dingen.
1: Ja, dat is vrijdagavond en dat begint om 8 uur?
0: 8 uur, ja. Inloop vanaf 7:30. We beginnen om 8:00. Hoe het precies gaat uitpakken, dat is ook voor mij nog een verrassing. Maar ik weet dat het 4 mensen zijn die hele mooie dingen tegen horen brengen. Dus ik kijk er ook enorm naar uit.
1: Ja, en dan zondag de boekenmarkt.
0: Ja. Ja.
1: Als mensen nou geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze informatie vinden? Wat is jullie website?
0: Ja, onze website is www.koppelkerk.nl. Dus daar kun je de hele programmering vinden. Als je daar rondkijkt en je hebt nog vragen, dan kun je ons altijd even mailen via het contactformulier. Wat ik ook zeker kan aanraden is even inschrijven voor de nieuwsbrief. We versturen 1 keer per maand een nieuwsbrief met waarin we even uitlichten wat er de komende maand te doen is. In de Koppelkerk, maar soms ook wel andere evenementen in Bredevoort en omstreek waar we even naar verwijzen. Dan ben je ook op de hoogte van wat er aan staat te komen.
1: Ah, het lijkt me een goed idee. Nou, Hiske, hartelijk dank voor de informatie en de toelichting. Dat was Hiske Kramer en zij is directeur bij de Koppelkerk.
0: Ja, inderdaad.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

Dat was Kung Fu Fighting uit 1974. Dit was het weer voor vanavond. Volgende week is Yvonne weer aanwezig. En u gaat zo verder om 8 uur met Avontuur met Frank Rutte.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Teugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal.

0: nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files nog in Gelderland. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En de A50 Oost richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd.

0: Avonduur met Frank Rutte.
1: Ik heb er vorige week een paar nummers over het onderwerp regen gedraaid en het heeft toch wel een klein beetje geholpen. Je zult het wel gemerkt hebben, want de eerste regendruppels zijn gevallen. En of deze eerste twee plaatjes ook nog extra invloed hebben op het weerbericht van de komende dagen, dat tijd zal leren. Agda en de Munnik, die trapte af met Het regent zonnestralen en zojuist 5 Star met Rain or Shine uit 1986. Goedenavond, het is dinsdagavond. Tijd voor avontuur elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur op de gezelligste van Achthoek. Radio Ideaal dus. Zoals gebruikelijk een uurtje fijne muziek, waaronder rond de klok van 19:30 het album van de week. En die is deze week van de Achterhoekse band. Album is afkomstig uit 1997. En het is een band met een speciaal karaktertrekje, zou ik wel zeggen. Welke het is, wie het zijn, rond de klok van 19:30. Verder met muziek. De Pilgrims hoor je zo meteen voorbij komen. Maar eerst is dit Supertramp met Cannonball. Goedenavond.

0: met Lost Man. En dat nummer gaat over iemand, over een man met dementie. En daarvoor je Dillinger met Cocaine in My Brain.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, de album van de week. Het is inmiddels precies 7:30. Tijd voor het album van de week. En in de Achterhoek. In de Achterhoek weten ze precies hoe je een feestje bouwt. En dat hoor je terug op het album Stampen en Dampen, uitgebracht in 1997 op het eigen label van de Ox. De Ox-band die ontstond al in de jaren 80 rond Jan van Os, of beter bekend als Dr. John. Een muzikant die de regionale rock scene nieuw leven inblies met zijn mix van stevige gitaren, dialecthumor en pure podiumenergie. De band die groeide uit tot een cultfavoriet in de Achterhoek, met optredens

waar het publiek net zo hard meedeed als de band zelf. Op Stampen en Dampen hoor je die geschiedenis terug. 12 tracks vol rauwe rock, zoals Vogel in de Hozen, de Griezeldiesel en natuurlijk de titeltrack Stampen en Dampen. Een album dat de Oxband de Oxsound definitief vastlegde. Mijn Stijl van Leven die hoor je zo meteen. Maar eerst de titeltrack. Hier is Oxband. Dit is Stampen en Dampen.

De popster van de Achterhoek. De Ox. Met zijn band. Minstel van Leven, die hoorde je. En daarvoor Stampen en Dampen. De titeltrack van de album van de week. Van deze week. Even allemaal naar de sportschool toe. Even physical.

Cheek to Cheek hoorde je zojuist van Lowell George, moet ik zeggen, uit 1979. En zojuist hoorde je Irene Cara met Fame uit de gelijknamige tv-serie. En volgens mij was het ook een film of een musical, ik weet het niet precies. Maar een tv-serie was het sowieso. En als we het toch over Fame hebben, Georgie Fame, die hoor je zo meteen. Met Sunny. Maar eerst is dit Nickelback. What are you waiting for?

meesten onder ons die zullen dit nummer wel kennen van Boney M. Maar deze was eerder Georgie Fame was dat met Sunny. Ik heb er nog eentje voor je. Tot aan de klok van 8 uur. Dat is deze van Eurythmics. Sisters are doing it for themselves. Fijne avond nog. Hoi.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
3: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel

0: niet goed genoeg en dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij twee mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
2: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleer.

18 augustus 2026. Allemaal van harte welkom. We begonnen deze uitzending met Killing Joke uit de jaren 80. En je hoort het hele mooie Love Like Blood. En direct gevolgd door Kid Rock en All Summer Long.

En dan missen we er nog eentje. We hebben George Harrison al gedraaid. Got My Mind Set On You. Ah, hoog tijd voor weer een nationaal deuntje. Dat doen we met de Nederlandse Elvis. Hier is Bouke. Yeah.

Pas precies bij het hete weer van de afgelopen week natuurlijk. Jawel, de zus van Bob Marley. Je hoorde Rita Marley in de muziekbraden. One Draw. Ergens uit de jaren 80. Linda Tapken, die draaiden we nog daarvoor. Ik sta daar verbaasd naar te kijken. En ook onze eigen Elvis, Nederlandse Elvis, zo moeten we het zeggen. Bauke, die draaiden we. En je zit in mijn hoofd. 8 minuten over 8:30 en we gaan weer Nationaal Product draaien. We hebben het over Jeroen van der Boom, een van zijn grote hits aan het begin van zijn carrière. Hier is Eén Wereld.

0: schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garressen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarressen.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
6: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
5: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goal

0: maakte.
1: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
0: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze brengt nog wel regelmatig een nieuwe single uit, deze Belinda Kinnaar. En we draaien aan het begin van het tweede deel muziekparade. Het is mijn leven, nieuwe single van haar. Goedenavond en welkom. Het tweede deel muziekparade via de zenders van Ideaal. Mama's Jasje kwam voorbij en ook Status Quo, daar begonnen we mee. Je hoorde Accident Prone. En dit zijn de mannen van Redbone.

Een plaat past wel bij het weer van de afgelopen week. Je hoorde Peter Koelewijn ergens uit de jaren 70 volgens mij. Ja, 1973 uitgebracht. Je hoorde het verhaal over Angeline. De Purple Disco Machine nog. En Redbone uit de jaren 70 ook. Come and get your love.

zal niet zeggen dat Rob de Nijs elke dinsdag voorbij komt, maar twee van de vier keer natuurlijk wel. Je hoorde vanavond Ik Wil Je in de Muziekparade op Radio Ideaal. Nummer uit 1982 en nog steeds even mooi. Pat Benatar, die draaiden we voor Rob de Nijs. Je hoorde We Belong. En ook nationaal product, wel de Engelstalige muziek van de Pilgrims uit de beginjaren 90. Je hoorde White Man.

nummer draaien we al sinds begin jaren 80. F.R. Davids. Birds. Je hoorde Lean On Me daarvoor. Merel, oftewel Blackbird. Vertolkte dat. En ons ideaal voor deze week, die draaiden we. Je hoorde Harte 10. Een viltje.

leuke zomerse single voor de mannen van 3J's. Ik ben totaal in de war. En je zit in mijn hoofd. En Boudewijn de Groot en Adam Lambert, die draaiden we nog daarvoor. En nu Robert Palmer aan het einde van deze aflevering Muziekparade. Hier is Bad Case of Loving You.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen.

0: U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.
1: Helaas, de slechtste DJ's zijn deze week er niet. Ik Electro, dan de virtuele DJ van Bull Rock Radio, neemt het stokje voor hun over deze week. Welkom luisteraar en amateur. We beginnen zoals altijd het eerste nummer met een dame erin. Tot laters.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen de

lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload. En vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.